0: Itchen koch, zeg maar niet. En we zetten je pikken, goed in mijn lekker en we zetten je moren, pokken met salade. We zetten je pek pieter, pieter, kan heel, kan volk, kan aas, kan kleef, chill, ik heb hartstikke waardig.
1: Ja.
0: En de frisjes. En ik kiel je voor de week, hikkach, hikkach. Son, son, kotines, kotines, jijines.
2: Ka, ka, kothin jama, xeme, dach, de garrach, korem.
0: Krook. Krok, krok, gesefiel, scheme weg, gespielen we niet al. Krok, krok, krok, gesefiel, scheme weg, gespielen we niet al.